0: Vrijdag in de...
1: Ladies and gentlemen. Please welcome...
2: Die baas van die plaas.

Op patrollers kijkt het zij, zag hij ze in te gaan. Die weskes moest Johanna aan die dood afstaan. Nou sprook Johanna in die middel van die nacht. Als hij wind waai hoor,

call me Van Damme. Drie dagen lang niemand boom zijn plek. Op de zit in wacht voor die laatste vrek. In die mannen val maar een boom blijft staan. In die mensen vraag waar kom hij vandaan. Dan speel je weer, maak je glazen vol. Op olie van zoeken zijn lekker jol. En op pakken weer zijn lach pak je in. Als een boom zee, laat ons weer beginnen.

om bij hem te blijven. Heeft Jezus ooit gezien hier? Een voor die waar naar hem zoekt om er binnen te krijgen.

wat je naaktheid verberg. Met vrije blaren wat jouw naaktheid verberg. Kan jij horen?

Het is mijlen weg van jou. Mijlen weg van alles wat ik onthoud. Ik wens ik kon terugkomen.

0: and accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolinesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs. I'll protect you.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina.

gespeel op vastlande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai.

die klein kar de weg net daar jaar. En jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jij is mijn zijde kruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor.